0: Nee, nee, ik zou het wel vinden.
1: Misschien met het aan ons heen.
0: In the 20 over here, please go around for the engineer from the process.
1: Agent 20, yes sir, PD is in route now.
2: Assault. Engine 4. 5500 DeSoto Street. Alpha Bravo 3.